0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstalleur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen
2: met Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering. We geleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Flexwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ze had een zalfje van de dokter dat naar Liesel rook, om haar kwalen te verhelpen. Ja, haar naam was Vieze Lize en die had ze ook, dus het leed was niet te stelpen. Dat kwam, ze moest de kleren dragen van haar oudste zuster Riek, en die groep

0: Was haar navel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken, of haar voeten waren schimmelig en nat.
1: Vieze Lize had al

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Thank you so much for coming out tonight.

We zijn een gezin met 3 zoons. En waarvan er op dit moment eentje op IJsland woont. Afgelopen jaar vader is geworden. En dat is ook voor mijn vader gewoon heel moeilijk om 1 van zijn 3 kleinkinderen gewoon nog nooit ontmoet te hebben.

kiezelstenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wand hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rook in de schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het

0: Barry Phillips, we hebben een verrassing voor je.
1: Toch?
2: Ik denk dat het tijd is dat jullie de koffers gaan pakken.
1: Ja.
2: Misschien gaan we wel naar een hele bijzondere plek samen.
1: Ja, dat is wel geweldig.

Leuk verrassing. Ja.

pas als je erachter komt. Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is het met je.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen

0: zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: technischexpertjansen.nl.
4: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben open dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt en al schijnt.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van tv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Technisch expert Jansen.nl

0: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer
2: kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten, en die kan dit onder de klanten verdelen.
3: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij zijn een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en

0: Autovaardkunde. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

0: je vellen de ting aan, jongens, in. Pak me die dikke, vieze, vuile greven. Jos Geits, we komen eraan. Hoi, de van de wissels even vlak, jongens, wel.
1: Ja, ik moet eerst nog wel even douchen.
0: Oké, snel. Scheids, die speelt nu steeds zonnig reis. Hoi, kom eraan.
1: Was dat Scheids?
0: Vrije trap?
1: Muurtje.

Ja, alweer, hè? Alweer, hè? Ja, mijn normaal, dus laat maar lekker slappen zitten om in een rechts te gaan. Hier in Amsterdam, de rechts, waar het is.

gezegd. Dat ik een schoonere heet. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde kreeg.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
9: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

de verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

Het is de kerk op de wierde, de strijd van geloof, de strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht, het leven getekend. Het hoge land is echt, krom is nooit recht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: technischexpertjansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

wat ik denk, liever telt. Dus we weten precies hoe.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel met

0: meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto.

0: informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd.

0: Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Links vertrouwen, dat is link met een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je Android. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot het schip strandt, maar niet weten waar we varen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

They call the rising sun. It's been

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Technisch expert Jansen

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.

0: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoogland.

Der bensens van dat doek, dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloppen en ga je mis, daar lust het niet.

Ik ben een nuchter volkje hier op het platteland. Men neemt ons volk maar boeren met kuiten zonder verstand. Maar als

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan.

0: Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: It's the first record I ever recorded, ladies and gentlemen. Still doing it, damn.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

0: vibe, it takes over.
1: Ik voel die ogen branden als ik langs ze rijd. Het kan zijn dat ze me gunnen, maar de kans is klein. Ik ben al lang niet meer op wie er langer kijkt. Ooit sta ik daar en is het klaar, hoe leg ik alles uit? Alles wat je zoekt heb ik in handbereik. Soms denk ik, zijn ze gek of is mijn hart te klein? Misschien is dat de reden dat we anders zijn. Tel soms even uit het niets, want dat verzacht de pijn. Ik ben nog even op de streets voordat ik straks verdwijn. Ik lach en shine, maar voordat ik het weet is straks de jacht op mij. Elke hoerenkind mag stappen achter in de lange rij. Appie zegt, die man gelijk dat hij geen grap.

0: Hier is niemand op geblafd, maar wel de blaffers bij.
1: Ik voel die ogen branden als ik langs ze rijd.
0: Het kan zijn dat ze me gunnen, maar de kans is klein.
1: Ik ben al lang niet meer op wie er langer kijkt.
0: Ooit sta ik daar en is het klaar, hoe leg ik alles uit?
1: Alles wat je zoekt heb ik in handbereik.
0: Soms denk ik, zijn ze gek of is mijn hart te klein?
1: Misschien is dat de reden dat we anders zijn.
0: Tel soms even uit het niet.

voel die ogen brand als ik langs ze rijd. Het kan zijn dat ze me gunnen, maar de kans is klein. Ik ben al lang niet meer op wie er langer kijkt. Ooit sta ik daar en is het klaar, hoe leg ik alles uit? Alles wat je zoekt heb ik in handbereik. Soms denk ik, zijn ze gek of is mijn hart te klein? Misschien is dat de reden dat we anders zijn. Tel soms even uit het niets, want dat verzacht de pijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar melden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de

0: vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. TechnischExpertJansen.nl.
4: Omroep het Hogeland.
5: Songs and Stories. Met Dick Stompels.
6: Ladies and gentlemen, good evening and welcome to tonight's entertainment.
7: 5, 4, 3, 2, 1.

Ja, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze laatste dinsdag van juni. Het is dus de 30ste van deze maand. En morgen nog precies een half jaar. En dan wensen we elkaar weer een gelukkig nieuwjaar. Maar zover is het nog niet. Alhoewel, het gaat meestal sneller dan dat je van tevoren kunt bedenken. Hey, welkom. Ja, vanavond een uitzending en die staat helemaal in het teken van iets wat mij betreft onlosmakelijk met de muziek verbonden is, namelijk magie. Want muziek, ja, het is iets magisch. Het doet zoveel dingen met je. Het kan zoveel dingen met je doen. Het kan veel dingen met mensen onderling doen. Als je een nummer draait of opdraagt aan iemand, dan kan iemand denken van, oh, wauw, ja, dit is magisch gewoon. En dat heeft ook te maken met voor mij de afgelopen twee dagen, afgelopen zondagavond, zijn we met onze toneelvrienden naar een voorstelling geweest van Siegfried und Joy in Groningen. Nou, dat draait allemaal om de magie, maar dan op een heel andere manier dan dat je het waarschijnlijk verwacht. Een prachtige voorstelling, ontzettend veel gelachen. En voor gisteravond heb ik weer de magie in de muziek persoonlijk gezien en gehoord. Met een aantal vrienden zijn we naar Rotterdam geweest. Hebben het concert van John Hyatt hebben we daar gezien. Man met gitaar alleen. Ik noem het die veel vaker dat het zo mooi is. En hij wist echt de hele zaal, de doelen. Nou, ik geloof dat er gisteravond iets van 1700 of 1800 mensen aanwezig waren. Ja, een fantastische show. Maar allemaal zijn nummers die we natuurlijk op de een of andere manier wel kennen. Maar doordat het alleen man met gitaar was, compleet andere uitvoeringen. En waarbij de nadruk dan meer op de tekst kwam te liggen. Ja, en dat was fantastisch. Was het echt een supermooi concert was dat. Maar vanavond is het thema Magic and Illusion. Dat laat ik hierin doordringen. Dus ik zou zo zeggen, let the show begin.

Ja, Magic van de band Pilot en de nummer uit 1974. En dit nummer, ik weet het toch zo goed. Het stond op mijn allereerste LP en ook op een cassette. Nee, ik heb hem eerst volgens mij als cassettebandje gekocht. Er was zo'n cassettebandje uit de verzameling. Alle 13 zomers of alle 13 goed. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Maar daar stond dit nummer van Pilot ook op. En ja, dat was... Echt, dat blijft een mooie herinnering, dat nummer. En ik begon natuurlijk met de toverspreuk der toverspreuken. En deze keer gezongen door de Steve Miller Band, Abracadabra. Er zijn een tal van mensen die hebben vanavond weer bijdrage gedaan. Ik heb het opgeschreven, maar het was even een spoedklusje deze keer. Ik moest het allemaal snel doen, dus of ik het goed opgeschreven heb... Ik had geen tijd om dat even te checken, maar Lucas had beide nummers in zijn lijstje staan. En Marianne had ook dit tweede nummer van Pilot in een lijstje staan. En ook het derde nummer had zij al bij lijstje staan. En dat is niemand minder dan Donna Summer. Could It Be Magic?

van het album uit 1976, een Love Trilogy, was dit Donna Summer met Could It Be Magic. En ditzelfde nummer, ja, is ook een grote hit, een hit geweest voor niemand minder dan Barry Manilow. Oké, we gaan verder. En ik begon de uitzending met de toverspreuk der toverspreuken, zei ik wel. Maar eigenlijk is de volgende ook een joekel van een toverspreuk natuurlijk. Vraag de kinderen om een toverspreuk en ze komen met deze. En als je de naam van de band erachteraan zet, ach, dan heb je een heerlijke alliteratie. Hier is namelijk Focus met Hocus Pocus.

Ja, dit was de band Focus, de Nederlandse band Focus. Met het prachtige, het magische nummer Hocus Pocus. En Klaas die reageerde als Jan Akkerman, een van de beste Nederlandse gitaristen ooit. En inderdaad, Jan Akkerman, maar ook Pierre van der Linden, Cyriel Havermans en natuurlijk Van de Fluit. Thijs van Leer, die vormden samen de band Hocus Pocus. Nee, Focus. Ik vind het altijd een ingewikkeld idee. Goed, ik ga verder. Ik heb het thema deze week zowel Magic als Illusion genoemd. Ja, omdat die twee onlosmakelijk met elkaar te maken hebben natuurlijk. En daarom gaan we nu naar tal van Magic-dingen. Ook even naar Just an Illusion, an Imagination.

0: Ja, dit was de band Imagination met het nummer Just an Illusion. En dat brengt me bij de zesde plaat van vanavond. En dat is zoals altijd...
1: Gaspedaal. Van welk nummer ga jij harder rijden?
0: Ja, dat is het volgende nummer. Ja, het is wel eentje waar ik ook een beetje sneller van ga rijden. Ten eerste omdat het heerlijk a cappella is. Het komt van hun album uit 1984, Seamless. En dan heb ik het over de Canadese a cappella groep, de Nylons. En ja, origineel is dit nummer, komt al uit 1959 en geschreven door het duo wat ja, ook zeer bekend is van hits van Elvis Presley, namelijk Jerry Leiber en Mike Stoller. En het gaat over een man die hopeloos is in liefde en hij gaat naar Madame Ruth, een gypsy woman. En zij kijkt in een glazen bol en maakt een magisch liefdedrankje. Nou, hij gaat helemaal los en alles wat hij op zijn weg tegenkomt vliegt je om de hals. En hij zoent erop los. Inclusief politieagent op de hoek van de straat. Maar helaas, die slaat nou dan weer net het potje kapot. Hier zijn ze met een ja, prachtige uitvoering. A cappella, zo a cappella als het maar kan. De Canadese Nylons met Love Potion number 9.

Ja, die heerlijke a cappella uitvoering van Love Potion Number 9. En ja, natuurlijk, wat heeft dit te maken met het thema? Dat drankje wat in elkaar gefixt wordt, dat is natuurlijk ook een magisch drankje. He, net zo magisch als de grote toverdrank uit die grote ketel waar Obelix van Asterix en Obelix ingevallen is toen hij baby was. Nou, en kijk wat voor ellende dat daarvan gekomen is. Precies. Maar we gaan weer verder met Magic. En deze keer in de uitvoering van niemand minder dan Olivia Newton-John. Het komt uit de film, van de film soundtrack Xanadu. En daar heeft natuurlijk ook ILO, Jeff Lynne, wel een grote vinger in gehad in dat nummer. Maar al met al is het gewoon een heerlijk nummer. En het mooiste regeltje erin is gewoon heel eenvoudig. You have to believe we are magic.

0: Olivia Newton-John, een lieve zoetsappige nummer met over magic natuurlijk. En de overgang naar het volgende nummer, ja, dat kan eigenlijk dan ook niet groter zijn. En ten eerste al omdat het een heel eind terug in de tijd is.
1: 1952.
0: Precies, begin jaren 50. En dit is een nummer van Screamin' Jay Hawkins. En die wilde het volgende nummer, I Put a Spell on You. En dat kennen we natuurlijk ook in de uitvoering. Zoals hij ook door sommigen van jullie is voorgesteld van Creedence Clearwater Revival of Annie Lennox. Maar dat nummer nam hij op in de studio. En hij wilde er in eerste instantie een beetje een rustig nummer, een blues ballad van maken. Het gaat over een ex-vriendin die had hem verlaten en daarover gaat hij klagen. Nou, prima, dat is het onderwerp. Maar de producer, ja, die had een heel ander plan. En die nam een gigantische lading eten en vooral heel veel sterke drank mee naar de studio. En ja, ze hebben zich helemaal klem gevreten en gezopen daar. En deze Screamin' Jay Hawkins wist zich de volgende dag niet eens meer te herinneren wat hij nu gedaan had. En het werd dan ook geen brave ballad, maar een bezeten, rauwe track vol met gegrom, gekraai en hysterisch gelach. En daarmee is eigenlijk een beetje wat we later wel kennen natuurlijk van Alice Cooper, Kiss en Marilyn Manson. En Ozzy Osbourne mag ik ook niet vergeten in dit rijtje. Ja, de zogenaamde shock rock. Want de beroemde radio DJ Alan Freed, ja, die zag potentie in dit nummer. En het, vooral het personage. En die bood deze Hawkins in de tijd $300 om tijdens een optreden uit een doodskist te herrijzen. Hij zei, is no way, geen sprake van. Maar hij is toch gezwicht voor het geld. En vanaf dat moment trad hij op met een voodoo staf met brandende schedel erop. Een rubberen slangen en neptanden. En zoals ik al zei, een voorganger van de genoemde artiesten. Hier is die, Screamin' Jay Hawkins, I

Ja, je kunt je voorstellen hoe dit gegaan is in de studio als je deze opname hoort van I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkins. En volgens mij had Klaas deze op zijn lijstje staan. Even zien. Nee, het was John en Rick deze keer. Nou, ik vond het toch wel een typische Klaasplaat eigenlijk. Volgende nummer. En ik noemde dus net de naam van de band al even. Maar dan in verband met Olivia Newton-John. Maar nu zijn ze hier alleen. Electric Light Orchestra. En die hebben het ook over Strange Magic. En dat heeft helemaal niks met de magic uit de voorgaande nummers te maken. Maar met een van de grootste magische dingen in het leven. De liefde. Here's the yellow. Strange Magic.

Ja, heerlijke ELO op zijn best. Strange Magic. Het volgende nummer, ja, het is ontstaan terwijl een van de mannelijke leden van deze Zweedse supergroep aan het rennen was door de bossen. En hij bedacht een manier om ja, het ritme erin te houden en voor zichzelf te doen. Begon hij al wat te mompelen van tikketjen. En dat had hij een tijdje gedaan en toen dacht hij, oeh, dit is wel heel mooi. Hier zou ik wel meer mee kunnen doen. En dat is uiteindelijk dit nummer geworden. ABBA, Take a Chance on Me.

0: Ja, heerlijk nummer van ABBA, Take a Chance on Me. En het woord magic zat in de tekst. En daarom was het voldoende om voorbij te komen vanavond hier in Songs and Stories. En ABBA die kwam in 1978 en voor het volgende nummer gaan we weer ver terug in de tijd.
1: The Year 1956.
0: Ja, een nummer met dezelfde titel heb ik al gedraaid vanavond. En dat was namelijk het nummer van Donna Summer, Could It Be Magic? Maar dit nummer is al veel eerder, in 1956, ook al opgenomen. Maar het is een andere tekst, het heeft niks te maken met die van Donna Summer. En het is een nummer. En misschien weet je, als je vaker naar Songs and Stories luistert, mijn voorliefde voor de doo-wop muziek wel. En ik ga altijd tegenwoordig ook even zoeken van, god, zijn er binnen het thema ook nummers in het doo-wop genre? Nou, en echt, met dit nummer kon ik behoorlijk ver uit de voeten. En het is een heerlijke doo-wop. En ook een beetje een van de absolute blauwdrukken van de doo-wop. Ja, de vroege rock and roll, rhythm and blues, gekenmerkt vaak door meerstemmige zang. Een nummer wat ik ook al liet horen van de Nylons. Ja, kapelle uitvoering heeft daar natuurlijk ook wel wat van. Maar dit is gewoon heerlijk. Onvervalste doo-wop van de Dubs. Could This Be Magic?

in het begin traden deze Bay City Rollers op in broeken met een ruitjes, Schotse ruit imago. En op een gegeven moment wilden ze daar toch een beetje vanaf en proberen ze wat meer volwassener en met meer funky disco sound te maken. En dat is met dit nummer. En in Engeland en Schotland heeft het niet echt geholpen. Maar in Amerika was het wel de grote doorbraak van deze band, de Bay City Rollers. Oké, ik heb nog eentje voor je voor de klok van 7 uur. En dat is America met You Can Do Magic.

0: Ja, You Can Do Magic van America. En daarmee gaan we dit eerste uur van Songs and Stories verlaten. Dus aan de andere kant van de nieuwsberichten en de reclameboodschappen zie ik je weer.
1: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
4: Er zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
5: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
4: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
3: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in

0: zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, overwegend droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hogeland.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1.
5: TechnischExpertJansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
2: Omroep het Hogeland.
8: Songs and Stories met Dick Stompels.
1: Hallo, Stefan Stassen hier van NPO Radio 5. Hier volgt een out-of-the-box waarschuwing. Dit nummer valt buiten het Songs and Stories thema van deze week.
9: Ja, precies. Ik wilde toch even meenemen op een of andere manier naar het prachtige concert van John Hyde, wat ik gisteravond gezien heb. In Rotterdam was het in de Doelen. En ik heb ze maar gelijk mijn...
8: Tours met Songs and Stories.
9: Ja, het is wel John Hyde, maar ook weer niet John Hyde. Want je hoort hem hier niet. Hij heeft het nummer zelf nog nooit opgenomen. Ik kon het vanmiddag zo snel in elk geval niet vinden. Vast en zeker is het wel ergens te vinden. Maar deze uitvoering van het nummer waar hij wel geschreven heeft. En gisteravond ook als een van zijn toegiften speelde. Ja, het prachtige, het indrukwekkende Across the Borderline. En ik doe hem vanavond gewoon even, omdat het een heerlijke toesplore is. Even de uitvoering van het album Get Rhythm, Ry Cooder.

en het nummer staat, is geschreven door dus onder andere John Hyatt, ook deze Ry Cooder en Jim Dickinson. En er staat op een album van Ry Cooder, maar het is de stem van Freddie Fender die je hier hoort zingen. En ik zei er even niks met het thema te maken van deze week, maar eigenlijk ook wel weer. Want het is een illusie, dat werd de mensen die van, van Mexico de grens proberen over te steken. Dus ze gingen across the borderline naar Amerika. En er werd een gouden droom voor geschoteld. Werd ze beloven, where the streets are paved with gold and with starlight. Maar als ze aan de andere kant waren, dan brak die illusie in duizenden stukken en bleef er niks van over. Dus wat dat betreft heeft het echt heel veel te maken met het thema Magic and Illusion van vanavond. En de volgende nummer, ja, daarin is de link gewoon super duidelijk. En met Koninklijk Gezelschap laat ik een nummer horen wat onlosmakelijk verbonden is met het witte doek. Het is geschreven voor de film Highlander, waarin onsterfelijke krijger zijn krachten verklaart met de legendarische woorden: It's a kind of magic. Drummer Roger Taylor schreef het nummer als een beetje een duistere track. Maar in zijn afwezigheid ging Freddie Mercury er wat aan sleutelen. En met zijn eigen muzikale toverstaf maakte hij deze wereldhit ervan. Het komt van een gelijknamig album uit 1986. Queen.

Queen, It's a Kind of Magic. En dat is de eerste van vijf nummers waarin het woord magic letterlijk in de titel zit verwerkt. Het volgende nummer is van de Canadese band Heart, rondom Anne en Nancy Wilson. Natuurlijk is dat die band. En het gaat over een jong meisje wat volledig in de ban raakt van een oudere, wat charismatische man. Dus dat is dus de Magic Man. Hij betovert haar met zijn levensstijl en praatjes, waarna ze haar biezen pakt en met hem meegaat. Ja, en dat is toch wel prachtig. Komt van de album Dreamboat Annie. Die kwam eerst in 75 uit in Canada en later opnieuw uitgebracht in de USA en Europa.

0: Ja, all the way from Canada is dit Hard met Magic Man. En het volgende nummer.
1: Steve! Yes! What time is it? It's boss time! Well done!
0: Ja, we gaan even weer eentje van Bruce Springsteen draaien. Tegenwoordig, hij is op tournee geweest in Amerika. En een beetje, anti-Trump. Tournee was het, want hij heeft helemaal niks met deze oranje man met het gele haar. Maar hij protesteert tegen de huidige president, dat is niet alleen iets van de laatste tijd. Ook in 2007, toen bracht hij het album Magic bracht hij uit. En de titeltrack van dat nummer, het is een nummer, het begint een beetje... Ja, hij gaat het eerst hebben over echt wat kunstjes van een tovenaar. Hij laat kaarten verdwijnen. Hij zaagt een vrouw in twee en ontsnapt in een kist onder water. Maar halverwege het nummer verschuift de focus van het nummer toch een beetje. En aan het einde eindigt hij ook met de tekst... Trust none of what you hear and less of what you see. Dus geloof niet altijd wat je hoort en nog minder van wat je ziet allemaal. En dat is de boodschap van dit nummer van Bruce Springsteen, Magic.

Ja, prachtige regel. Trust none of what you hear and less of what you see. En die regel wordt tegenwoordig steeds betekenisvoller. En niet alleen qua politiek, maar natuurlijk ook qua AI en dergelijke. Wat is echt en wat is niet echt?

Ja, en als u nu de albumversie zou horen, dan ging hij naadloos over in het nummer Gypsy Queen. Maar ik heb even gekozen voor de single edit Black Magic. Sorry, Black Magic Woman van Santana. En ik draai zo straks het nummer van de dubs Could This Be Magic. En ik ga het volgende nummer wat ik ga draaien heet Could This Be Magic. En het heeft natuurlijk beide dezelfde titel. Maar verder houdt de vergelijking bijna op. Behalve dat de eerste regel is hetzelfde als die van de doo-wop hit van de dubs uit 1957. Deze uitvoering waar we naar gaan luisteren, dat is er eentje van de band Van Halen. En David Lee Roth heeft hem geschreven. En ze hebben er helemaal hun eigen draai aan gegeven. Ga luisteren naar Could This Be Magic van Van Halen.

0: casa.
1: Ja, nou, sorry, maar de eerste regel van dit nummer is beslist niet hetzelfde als het nummer wat ik eerder draaide van The Dubs. Maar verder is het wel, en dat hoorde je ook wel, dit was niet een typisch Van Halen nummer. Nee, van Eddie Van Halen, die gebruikte hier gewoon de slidegitaar in plaats van zijn gillende hardrockgitaar. Maar de titel is hetzelfde en het is ook wel een beetje een eerbetoon aan het doo-wop nummer wat ik eerder draaide.
2: Dit is de bijdrage van de Beuk.
1: Ja, de bijdrage van de Beuk. En gisteravond in de Doelen in Rotterdam. Wij zaten aan de ene kant van de zaal op het balkon. En hij helemaal samen met Dieneke aan de andere kant. Maar voor en na die tijd hebben we elkaar gezien. Met elkaar gesproken. En samen even een biertje gedronken. En dat kan gewoon op maandagavond in Ratje Knor. En we hebben gewoon een ontzettend gezellige avond gehad.
2: Muziek neemt je mee.
3: Aardbevingen.
4: Gekaapte passagiersvliegtuigen.
2: Vertel jouw song en story in Waar Was Ik Toen?
1: Ja, maar voordat we elkaar gisteravond zagen, hadden wij dit weekend al een nieuwe bijdrage voor Songs and Stories gestuurd. En niet alleen hij had dit nummer op zijn lijstje staan. Nee, ook Vrouwtje en Lucas kwamen met Toveren van Herman van Veen op de proppen. Maar Albert schreef erbij, lang geleden in 1988 zag ik deze kunstenaar en alleskunner in Waar Was Ik Toen al eens optreden in de stad Schouwburg in Groningen. Zingen en dansen, gebruik maken van een skippiebal, vloog deze harlekijn clown en paljas over het toneel en zorgde hij voor een prachtige theatervoorstelling vol power en dynamiek. Zijn viool was altijd dicht bij hem in de buurt om zijn prachtige liedjes nog meer sfeer te geven. Een bijzondere podiumkunstenaar, deze Herman van Veen. Een veelzijdig man, ik zei het al. Zo is hij schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur, presentator, schilder, violist en muziekpedagoog. En natuurlijk al jaren de ambassadeur van UNICEF. Zo fietsten Dineke en ik vorig jaar tijdens ons rondje Utrecht over het bosrijke landgoed De Palts bij Soest. En we kwamen bij toeval het Herman van Veen Art Center tegen. Eenmaal binnen kwamen we erachter hoe veelzijdig deze man is. Indrukwekkend wat hij allemaal gedaan heeft en nog steeds doet. In zijn biografie lees je er nog veel meer over. En we kennen hem natuurlijk ook van Alfred Jodocus Kwak. En zijn mooie liedjes zoals Hilversum 3, Suzanne, Zo Vrolijk, Anne, Alles, Fiets en Opzij, Opzij, Opzij. Voor het thema van vanavond uiteraard het lied Toveren. Een nummer wat hij in 1987 op single uitbracht. De tekst spreekt voor zich. Als ik kon toveren, kwam alles bij elkaar. Liep niemand meer gevaar. Als ik kon toveren, kon toveren, kon toveren. Dan hielden alle mensen van elkaar. Hij is nog steeds actief en treedt voor de liefhebbers in oktober dit jaar met zijn voorstelling Vandaag wederom op in de stad Schouwburg in Groningen.

Ja, Herman van Veen met Toveren. Dat was de bijdrage van de Beuk, ofwel Albert Beukema uit Meppel. Sluit je ogen en hou je goed vast. Van voor de volgende plaat hebben we geen wegen nodig. In 1968 nam Steppenwolf ons op hun album The Second mee op een psychedelische reis. En of het nu ging over de hippiecultuur van destijds, of simpelweg over een wegdromen met een goede koptelefoon op je kop, dit nummer is de ultieme muzikale trip. Start de motoren. Hier is Steppenwolf met Magic Carpet Ride.

Nee. Ja, afgelopen zaterdag, nee, wanneer was zondagavond, met onze theatergroepje zijn we naar een geweldige voorstelling geweest van het knotsgekke Duitse goochelduo Siegfried und Joy. En wie, ze heeft ze nog niet gezien op social media onlangs. Met hun glittergordijnen en opzettelijk slechte trucs veroveren ze de hele wereld. En telkens als een illusie slaagt, start dit nummer in hun video's. Een song uit 1960 die dankzij hen weer helemaal viraal gaat. Hier zijn de Drifters met This Magic Moment.

Ja, als je ze nog nooit gezien hebt, zoek ze eens een keer op Instagram of Facebook, waar ze ook. Ze hebben afgelopen week hebben ze 4 concerten in Amsterdam en 1 in de stad Schouwburg in Groningen gegeven. En ze zijn nu weer door naar een ander land, weet ik veel. Prachtig, met dit nummer hebben ze even dit weer op de kaart gezet. We kennen allemaal wel het nummer Do You Believe in Magic van de band The Lovin' Spoonful, geschreven door John Sebastian. En dat was een beetje een vrolijk uptempo gitaarnummer wat symbool stond voor de onschuld van de popmuziek. Maar het nummer is in de jaren 70 is hij weer opnieuw opgepakt. Is het de jaren 70? Moet ik even kijken hoor. Ja, in de jaren 70 op het album Chestnut Street Incident is die onder handen genomen door John Mellencamp. Do You Believe in Magic?

Ja, John Mellencamp, hij op dit album heet hij nog Johnny Cougar zelfs. Zo lang is het al geleden. Met een nummer bekend geworden van Love and Spoonful, Do You Believe in Magic. Ik heb nog drie nummers en twee daarvan, ja, die komen ook gewoon een beetje uit de doo-wop stal. Het eerste is van The Magic, of is The Magic Kiss van de Keystoners. En daarachteraan een band die wat bekender is, The Platters met You've Got The Magic Touch.

0: Ja, dat was het laatste nummer voor vanavond. Every Little Thing She Does Is Magic van de Police. Hey, Claire zit al klaar en die gaat tot 10 uur of wordt het later?
1: Later.
0: Wordt wel later. Crossroads Blues Radio, het allerbeste bluesprogramma op de dinsdagavond hier bij Omroep Rogaland. Beter hebben ze vanavond niet. Dus vermaak je ermee. En ik zou zeggen, tot donderdagavond. Dan ben ik weer samen met Eppe in de studio met Roots Rock Radio. En anders gewoon volgende week, dinsdag, Songs and Stories. Hey, doe!
2: Songs and Stories. Bij Omroep Het Hoge Land.
3: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
4: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
6: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
5: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered.

0: op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Ja, het is dinsdag 30 juni 2026 na 8 uur. En dat betekent Tuesday Blues Day bij Omroep Het Hoge Land vanaf het Mediapark in Winsum. En ik hier van harte welkom bij aflevering 263 XL, deze keer weer van Crossroads Blues Radio. Dick, nog even weer bedankt voor het programma Songs and Stories. Ik weet niet wat hij allemaal vertelt, maar het was voor mij allemaal abacadabra en hocus pocus. Hij is de dinsdag uiteraard weer met een nieuwe aflevering van Songs and Stories. En donderdag is hij er weer samen met Appen met Roots Rock Radio. Ik begin met ik ben gek op instrumentale nummers om te beginnen. Ik weet niet waarom, maar dat is een soort tik, denk ik. Maar Milzy 59 uit Australië, die maakt altijd heerlijke, prachtige instrumentale nummers. Mojo at Le Bros Café.

altijd lekker begin van Milzy 59, Mojo at Le Bros Café. Ja, ik probeer vanavond even een beetje troost te brengen na al die de afgelopen dagen. Ja, natuurlijk een paar dagen, maar het was bloedheet weer. En ik heb ook weer een nieuw woord geleerd. Er kwam het gestegen volgens mij in de NOS-app. Ze hadden het over hittestress. Echt waar, hittestress, bedenk het maar. Nou ja, en gisteravond, of afgelopen nacht, ik was aan het werk. Natuurlijk de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK in Amerika en, of Mexico. En ik moet zeggen, het was ook terecht. Marokko was veel beter. Laffe opstelling van de bondscoach. En nou ja, die panels, dat gedribbel en gedoe, al die tierlantijntjes, hou daarmee op. Doe net als Neeskens vroeger, rechtdoor, de rechttoer recht aan. Nou, maakt niet uit. Lekkere muziek vanavond. Wat dacht je van de Pzenny? De Pzenny, ja echt waar, Pzenny Project. PSZ, deze drie letters, fantastisch. Zijn opgericht in 2021 volgens mij in Lexington, South Carolina. De band rondom zanger, gitarist en songwriter Mark Pzenny. Die hebben een nummer uitgebracht en dat is geschreven door de naamgever van dit programma, Robert Johnson. Sweet Home Chicago.

tijdloos nummer. Sweet Home Chicago. Deze uitvoering was van de Sandy Project. Heerlijk. En uit de, ja, de andere kant van Amerika, de staat Iowa. Daar komt trouwens ook de band Slipknot vandaan. Die heb ik ook al twee keer live gezien. Ja, dat is heel andere muziek. Maar Iowa en Cedar Rapids. Daar komt de band Cat Blue en de True Believers vandaan. Die hebben laatst een EP uitgebracht met vier of vijf nummers. Eén van die nummers is, nou ja, heel toepasselijk, de Iowa Blues.

0: Here I come.
1: Ja, heerlijk. Cat Blue en The True Believers. The Iowa Blues. Ja, de staat Iowa natuurlijk ook. Ja, dat is een staat waar je niet heel snel aan denkt als je Amerika denkt. Beetje een verlaten, desolate staat. Heel veel grote open vlaktes. En ja, eeuwig verbonden aan 1959 natuurlijk. Het vliegtuig van Buddy Holly stortte daar ergens neer in een weiland. Daar staat volgens mij nog een soort gedenkteken. The Day the Music Died.
2: Origineel en cover.
1: Ik ga een nummer draaien, dat heet I Hear Some Blues Downstairs. En daar ben ik even de parate kennis kwijt. Volgens mij uit 1977 uit mijn hoofd, het origineel. Ik ga eerst een prachtige uitvoering draaien van Harold Young Rel Davenport. Daar heb ik al vaker nummers van gedraaid. Opkomende bluesmuzikant van zijn debuutalbum Young Rel. Als jij weet van wie het origineel is, I Hear Some Blues Downstairs, dan mag je dat appen naar 06-139-285-28. Dit is Harold Young Rel Davenport.

Ja, heerlijke uitvoering van I Hear Some Blues Downstairs van Harold Youngrell Davenport. Ja, je kunt aan de uitvoering wel een beetje horen van wie het origineel is. Ja, als je het weet is dat echt gemakkelijk. Maar mocht je het weten, 06-139-285-28. Ik ga naar een band, die komen uit Amerika. En dat is een blues-infused southern rock band. En dat band rondom... man en vrouw Megan Kane die zingt en Dylan Turner die drumt. En er zit er nog een bassist bij. Ik heb het over de band Parker Barrow. En die zijn genoemd naar de duo Bonnie en Clyde natuurlijk. Bonnie Parker en Clyde Barrow. Ja, die maken heerlijke muziek. En ik weet zeker dat het nummer morgen ook gedraaid wordt bij heel, heel rock'n'roll radio. Want zij hebben ook de poll van de Classic Rock magazine hebben ze gewonnen. En Ben die draait altijd de winnaar. Ja, prachtig, de poll van de Classic Rock Magazine. Dat is prachtig om daar aan mee te doen. Dan kun je je favoriet kiezen en de winnaar die draait dan Ben altijd in de uitzending. Ja, heerlijk nummer weer. Nothing Left to Save, Parker Barrow.

Ja, weer een heerlijk nummer van Parker Barrow, Nothing Left to Save. En even een kleine rectificatie. Ben die draait morgen geen nummer van Parker Barrow. Hij draait een nummer van Barrow Parker, had hij het over. Ik snap er helemaal geen hol van. Ja, vorige week kreeg ik een berichtje van Albert Beukema, de Beuk uit Meppel. Ik had toen Blues Upon Request, allemaal verzoeknummers. En ik had de lijst al vol. Hij vroeg, heb je nog ruimte voor Luther Allison met Wrecked and Dirty? Nou ja, dat had ik dus niet. Ik zei, ik draai hem volgende week. Ik weet niet of Albert luistert, maar speciaal voor jou, Albert. Luther Allison, Wrecked and Dirty.

0: Ja, heerlijk nummer van Luther Allison. Ragged and Dirty. En Luther Allison is uiteraard de vader van...
1: Hello y'all, this is Bernard Allison. And you're listening to Crossroads Blues Radio. The home of the blues. Don't you try, tell me
0: what's on your mind. Ja, en Bernard Allison maakt ook heerlijke muziek. Ja... Een nieuw nummer van de Texas Headhunters. Dat is ook een prachtige, volgens mij, gelegenheid band. Jesse Dayton zit erin, Ian Moore en Johnny Muller. Ik heb die LP van hun prachtig. Een nieuw nummer hebben ze uit. En ik krijg vast een zekere reactie. Het nummer heet Cut and Run.

0: Ja, heerlijk. Cut and Run van de Texas Headhunters.
1: Album van de week.
0: Ja, iedere week in samenwerking met Marjolein van Dam van die mooie platenzaak genaamd Evelien Novacek in Hoegezand. Deze week gekozen voor een Duitstalige band. En ik heb het over de Charlie Shrek Shoes Band. Daar hebben we al vaker nummers van gehad. Ik vind dat prachtige muziek. Ze komen uit de Schleswijk-Holstein, boven in Duitsland dus het meest noordelijke deelstaat. En dat is de band rondom Rainer Charlie Beuten. En hij is geboren in Rendsburg. En daar ligt een beetje in het midden van Schleswijk-Holstein. Ze maken een mix van blues, bluesrock, boogie, Cajun en folkblues muziek. Met Duitse en ook plat-Duitse teksten. Prachtig. En ja, wat ik toen ook al een keer zei. Heel veel nummers, dat gaat ergens over. Dat heeft een boodschap. Je hebt er ook nummers tussen dat ik denk, waar gaat dit in vredesnaam over? En hij heeft ook regelmatig nummers over eten. Ook heel bijzonder. En wat ik ook wel grappig vind, in 2009 hebben ze nog gespeeld op het metal festival Wacken Open Air. En ja, grootste metal festival van Europa, Wacken Open Air in Wacken, ligt ook in Schleswijk-Holstein, boven Hamburg. En dan ben ik, ja, vanaf 2010 ben ik daarheen geweest tot 2020, 2021 weet ik veel. Dus ik ben, ja, eigenlijk net een jaartje te laat heen gegaan. Ik had dat graag willen zien. De Charlie Shrek Shoes Band. Ja, prachtige album vind ik het. Het album heet trouwens Hoogste Zeit. En een van die nummers die erop staat is Europa, heb ik al een keer gedraaid. Die ga ik nu niet draaien. Ik draai nu het nummer News Blues.

Ja, heerlijk nummer van het album Hoogste Tijd. Charlie's Sex Shoes Band. Ze zijn trouwens in 2024 begonnen met een afscheidstournee. Ja, dat duurt wel heel lang. Ze bestaan nog steeds. Ja, prachtig album, wat ik al eerder zei. En er staan ook nummers en titels op. En een daarvan, ik wou hem eerst in de lijst zetten, maar ik denk dat doet maar niet. Dat is zo'n rare titel. Ik heb het over Ilios Sacraal Galeen Blokkade. Ik denk, ja, dat kan ik niet uitspreken, maar valt achteraf mee. Straks nog een nummer dus. En een band uit Pittsburgh, Pennsylvania, ben ik wel helemaal gek van. The Ghost Hounds hebben een iets andere samenstelling als een paar jaar geleden, maar dat is gewoon prachtig. Nieuw nummer, Sinner's Prayer.

Ja, prachtig mooi nummer, nieuw nummer van de Ghost Hounds. Ja, dat is muziek, dat is niet in een hokje te plaatsen. En dat maakt ook mooi, denk ik, allerlei invloeden. Heerlijk, Sinner's Prayer. Ik ga naar een oud gediende uit Canada, Pat Travers. Ja, hij leeft volgens mij nog steeds. Heeft al heel veel mooie muziek achtergelaten. En ja, in de jaren 70, halverwege jaren 70 kwam hij heel erg op. En heeft best wel veel succes gehad. De laatste jaren iets minder. Heeft met heel veel grote muzikanten samengewerkt. En heeft zelf ook heel veel mooie muziek gemaakt. Er is een album uitgekomen, Bluesed Out in Houston. Dat is live in Houston, Texas, in maart 2004. En daarvan draai ik het nummer, lekkere bluesrock, het nummer The Pain, Pat Travers.

0: sluiten.
1: Ja, heerlijk. Pat Travers. Ja, een Canadese supergroep worden ze wel genoemd. The Hello Darlings. Ja, die maken een mix van allerlei prachtige muziek. En wordt een beetje geleid door de zangeres. Dat is een Roma-Canadese muzikante. Candace Latina. Ze hebben een nieuw nummer uit. The Hello Darlings. Het nummer heet Shine.

0: Ja, die maken toch altijd prachtige muziek. Tenminste, dat vind ik. The Hello Darling en Shine heet het nummer.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, het is 30 juni vandaag. Dat betekent de laatste keer Tampa Red. Volgende week weer een nieuwe artiest van de maand. Ik heb nog niet echt gekeken waar het wordt. Ik heb natuurlijk een lijstje en daar pik ik vast en zeker. Dan pik ik een nieuwe artiest van de maand uit. Maar nu nog Tampa Red. Turpentine Blues.

Ja, waar je wel niet nummers over kunt schrijven. Turpentine Blues, Tampa Red, The Guitar Wizard, Gary Eisenbrown. Ja, die heeft vast en zeker Duitse voorouders. Is gewoon volgens mij New York, die kant er nog bij. Is alweer jaren woonachtig in Florida. Heeft een paar dagen geleden een nieuw album uitgebracht, Time to Burn. En daarvan draai ik Muddied Up the Water.

Ja, lekker nummer van Gary Eisenbrown. Muddied Up the Water. De Kenneth Bryan Band, die komen uit Gainesville in Florida. Ja, een beetje een Southern Rock Americana rock and roll band, van alles wat. Hij schijnt ook al muziek gemaakt te hebben voor diverse films en series. Ik heb geen idee. Maar Wild Kind of Gone heet het nieuwe album. En daarvan draai ik Queen of the Gypsies.

0: The Kenneth Bryan Band, heerlijk. Queen of the Gypsies. Het album is 6 juni jongstleden uitgebracht. Wild Kind of Gone. Ja.
1: Blues album top 10.
0: Ja, de Blues album top 10 in samenwerking met... Oh, we kunnen wel even voorpakken. Rootsmusicreport.com. Ja, het gaat... nou ja, ik ga het ook niet een keer vertellen, maar ja, doe ik het dus wel. Het gaat om Airplay. Niks te maken met verkoopcijfers. De Roots Music Report, Blues album, top 50. In de top 10 pluk ik eruit. 8 naar 10 gezakt, de Trevor B. Power Band met Two Crows. 38 naar 9, A Beautiful Buzz Live. Dat is van Samantha Martin en de Delta Sugar. 7 naar 8, Seth James met Motormouth. 1 naar 7 gezakt. Ja, hij zakt. Harold of Harrell, Young Rail Davenport. Young Rail heet het album. 6 nieuw binnen, Granny Duffy. What Am I Supposed to Do? Ook een mooi album. 5, ook nieuw, John Primer. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Lounge. Ja, verder met die blues album top 10. Op 4 vanaf 10 Dave Thomas met Bridge Street Blues. 9 na 3 Gina Coleman met een tribute aan Ida Cox. Het nummer heet Uncrowned, a tribute to Ida Cox. 12 na 2, heb ik ook, die is allemaal van een week geweest trouwens. The Name Droppers, Let's Live Together. 2 na 1 Russ Green. Ook een heerlijk album met Stone Cold. Ja, en dan moet ik natuurlijk een nummer uit die... daar moet niks, maar een nummer uit die Blues album top 10 draaien. En ja, ik had zondag... meestal maak ik zaterdag of zondag als ik tijd heb de playlist alvast. En ik had even gekeken in de lijst van vorige week. Oh, ik denk, ja, het album van Carmen Ratti Band. Daar ga ik een nummer van doen. En dan keek ik vandaag even in de lijst, nieuwe lijst, altijd op maandag. God, Dory, is dat album gezakt van 3 naar 42... Ja, dat schiet niet op. Dus ik heb gauw iets anders gekozen. Ook fantastisch trouwens. Ik heb het over Samantha Martin en Delta Sugar uit Canada. A Beautiful Buzz Live. Daarvan I've Got a Feeling.

0: Thank you very much.
1: Ja, jij ook bedankt. Heerlijke rauwe stem van Samantha Martin samen met de prachtige band The Delta Sugar. I've Got a Feeling, prachtig album, A Beautiful Buzz Live. Je luistert trouwens naar...
2: Crossroads Blues Radio.
1: Ja, daar doe je bij.
3: Omroep het Hoogeland.
1: Ja, en we hebben uiteraard nog meer programma's bij deze omroep. En wat dacht je morgen? Morgen is het woensdag. Woensdag is Gaakdag. En dan is het uiteraard tussen 8 en 10 morgenavond weer tijd voor heel rock'n'roll radio. Hij is gewoon deze week, hij komt gewoon weer terug naar de studio. Niemand minder dan DJ Mad Dog Lunatic himself, Ben Verweda. Heel rock'n'roll radio, vaste rubrieken. De live track van de week, album van de maand, classic rock track. De winnaar van de classic rock magazine wordt gedraaid en... Allerlei nieuwe muziek, oudere nummers. Ja, altijd lekker om te luisteren. Morgenavond tussen 8 en 10 dus. Ja, ik ga naar weer live muziek. Torbjörn Rizager in The Black Tornado. Zo'n prachtige band uit Denemarken. Hebben een live album uit. Daarvan draai ik Already Gone.

Ja, terecht applaus voor Torbjörn Risager en de Black Tornado. Already Gone. Uit Australië komt de J. Howie Trio. En die hebben een nieuw nummer, Eyes on You.

De J. Howie Trio uit Australië. Daar komt prachtige muziek weg uit Australië. Eyes on You. A.J. Felledren. Die Amerikaanse roots rock blues muzikant. Hij is geboren in Santa Fe in New Mexico. En hij is opgegroeid in Montrose, Colorado. Was ook een band, Montrose trouwens. Rondom Ronnie Montrose. Heb ik nog een op even. Hij leerde gitaar spelen van zijn vader, David Fullerton. En die hielp hem ook bij het ontwikkelen van zijn beetje kenmerkende fingerstyle en slide gitaar techniek. Het nummer heet St. June.

0: AJ Fullerton, St. June.
1: Origineel en cover.
0: Ja, ik draaide in het eerste uur nummer I Hear Some Blues Downstairs. En dat was de uitvoering van Harold Young Rel Davenport. En ik vroeg jou, ja, van wie is het origineel? Ja, die is van Fenton Robinson. En die komt uit 1977. En wie had het goed? Femi had het goed. Net als Erik en Koosje. Fenton Robinson, Amerikaanse blueszanger en gitarist. Hij vertegenwoordigde de Chicago blues stijl. Hij is trouwens geboren in Greenwood, Mississippi. En 62 jaar was hij overleden in 1977 in Rockford, Illinois. I hear some blues downstairs. Fenton Robinson.

0: Keep that one.
1: Ja, prachtig. Fenton Robinson. I hear some blues downstairs. Honey Bear, the band. Die komen uit Vancouver in British Columbia in Canada. En Vintage Soul Blues and Roots Quartet hebben een nieuw nummer uit. Dat heet Just Your Fool.

Ja, lekker. Honey Bear, the band. En wie er ook uit Canada komen, uit Edmonton, dat is Secondhand Dream Car. Ja, prachtige naam voor een band. Dat is een negenkoppige Southern Roots band. Voor de, hoe noem je dat? Ik kom er niet uit. Nou ja, maakt niet uit. Een beetje onder leiding van de Canadese Folk Music Award nominee Dana Wiley. En ja, die maken ook heerlijke muziek. Beetje dromerig muziek. Ik vind het heerlijk. Secondhand Dream Car. It's all the same.

Secondhand dream car, it's all the same. Detroit, daar komt Geneva Magnus vandaan. Die is geboren in 1957 en die heeft wel iets van 16 albums uitgebracht. En ja, ze heeft nu een nieuw nummer uit. En dat nummer heet Slipped, Tripped and Fell in Love.

0: Dziękuję.
1: Ja, heerlijk. Prachtig nummer van Geneva Magnus. Slipped, tripped and fell in love.
2: Album van de week.
1: Ja, uit Schleswijk-Holstein. De Charlie Schreck Shoes Band. Hoogste tijd heet het album. En daarvan draai ik ook weer zo'n prachtig nummer. Waarom?

0: Ja, een prachtig nummer. Charlie Schreck, Shoes Band. Waarom gaan we zo minder om? Ja, dat album Heukse Tijd. Ik vind het een prachtig album. Ik heb het al een paar keer beluisterd. En hoe vaker ik het hoor, hoe mooier ik het begin te vinden. Het is ook weer een nummer met een boodschap. Heb je waarschijnlijk wel gehoord.
1: Mooi, Klaas. Play me some blues.
0: Heavy Drunk, The Lovely Dolores.

0: Ja, lekker nummer. The Anthony Paul Soul Orchestra, helemaal vol. You lie like a rock.
1: Hi, this is Erja Lyytinen from Finland. You're listening to Crossroads Blues Radio with Klaas Zuidema at Omroep Het Hoge Land.
0: Ja, het is nog een beetje zacht, maar het was Erja Lyytinen. Peter Parcek, dat is een Amerikaanse bluesrockgitarist, zanger en songwriter. En in 2021 werd zijn album Mississippi Suitcase genomineerd voor een Blues Music Award in de categorie Blues Rock Album. Parcek heeft sinds 2000 ongeveer 4 albums uitgebracht. En hij is een hele tijd was dit de sideman voor Pine Top Perkins. En ik ga het nummer draaien, dat heet Twistified.

0: Ja, heerlijk nieuw nummer van Peter Parcek, Twistified.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, voor de allerlaatste keer. Tampa Red, Denver Blues.

Hudson Woolbridge, oftewel Tampa Red, Denver Blues. Ja, dat is zo'n heerlijke oude blues. Jason Elmore en Hoodoo Witch. Dat is een bluesrock band uit Dallas, Texas. Van het album Rise Up Lights uit 2023 draai ik Devil You Know.

0: Zomaar afgelopen, een prachtig nummer. Devil You Know, Jason Elmore en Hoodoo Witch.
1: You gotta move. Dit is Harry van Lier. Je luistert naar het programma Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema. You gotta move.
0: Ja, nog één nummer en dan zit aflevering 263XL van Crossroads Blues Radio. Zit er weer op. Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek. En hopelijk luister je volgende week weer. Ik ga eruit met Snowy White, met zijn band The White Flames. En ja, dat is, die maken ook die prachtige muziek in het verleden al. En blijkbaar nog steeds. Er zijn twee nieuwe nummers uit. Tenminste, ik neem aan dat het nieuw is. Ik heb verder niet echt gekeken. Het is wel heerlijk. Lost in the Blues. Snowy White and the White Flames. Ciao, ciao.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25... Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij

0: voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen, met Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer, een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dak.

0: staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.
3: Je voelde afstand van mijlenver, omdat je dacht dat ik niet aan je denk.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in

0: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

dierbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste

0: Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee!
1: Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Whoop!

zo. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

ritselen. Woep, ik hoop het daar. Vrije handen, vogelvrij. Ritselen. Woep, ik hoop het daar. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug? Is hij van jou? €5. Oké? Okay? Vrije handel, vogelvrij, ritselen. Yeah, ik wil betaald. Vrije handel.